0: Wat aan dit ook of ik da
1: zeker zou bij jou.
2: Préparer les âmes embrumées.